0: Texas.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: De Init live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorlen.

de uren van de klok, tikt de ruiten van je rok, roept de kippen op de stok, de haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de uren in het rond, tikt de bladeren op de grond, trekt de zon omhoog, de maan omlaag, de haan kraait, goedemorgen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

You feeling okay? Hey.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorlen.

problem. What am I gonna do now? Am I gonna make it?

Ja, Calvin Harris, mijn desire bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 23 augustus. Ja, weet je wat ik zo irritant vind? Ik zal je vertellen, ik ben altijd gewend om 's ochtends vroeg gewoon alleen lekker wakker te worden. Ja, althans, iedereen slaapt dan nog meestal. En dan, kom je gewoon rustig bij. Ga lekker wandelingetje maken en zo. En dan zet je een bakje koffie. En dan gewoon geen gepraat 's ochtends, weet je. Ik ben altijd iemand die er altijd rustig bij komen. Even rustig de dag overzien van wat gaan we vandaag allemaal doen en zo. En dan kom je beneden en dan zit in één keer het hele Van Vliethuis beneden gewoon te praten en te doen. Ik denk, wat is er toch aan de hand, jongens? Wat gaat er gebeuren? Is er ergens een evenementje of zo? Of is er iemand jarig? Of ja, is er een bruiloft? Of misschien erger? Is er misschien iemand overleden of zo? Want het is in één keer zo druk in die grote Van Vliethuiskamer. Ja, ik wist even niet wat me overkwam vanmorgen vroeg. Ik ben dan niet gewend, hè? Nee, ja, dat blijkt trouwens ook wel uit onderzoek, hè? Dat heel veel mensen die 's ochtends vroeg wakker worden en dan voordat het hele gezin wakker wordt ook eventjes toe zijn aan een beetje stilte. Een beetje rust en zo, hè? En geen gedoe over alle dagelijkse strubbelingen, hè? Ja. Ja, nou, dat had ik dus vanmorgen eventjes, hè. Maar goed, we zijn er weer. Het is zondag. We zijn 23 augustus. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Het is de rustdag. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in staat van ontbinding. Fix. De kop en de staart die zijn weg. Dus die zijn al opgegeten. Ja, het gebeurt niet vaak dat er een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. Op Vlieland was dat voor het laatst gebeurd in het jaar 2000. Toen een vinvis aanspoelde op het strand van natuurgebied de Vliehorst. Ja, recentelijk spoelde er in 2024 een dwergvinvis aan op het Rif. Dus een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Zo heeft Omroep Friesland al gemeld. Ja, het is een indrukwekkende foto die gemaakt is. Zou ook wel stinken, want ja, zo'n beest is al een tijdje in een staat van ontbinding. Ja, dwergvinvissen behoren tot de kleinere walvissen. Ja, volwassen exemplaren zijn doorgaans 7 tot 7,5 meter lang. En wegen ongeveer 4 tot 5 ton, dus dat valt nog mee. Ze zijn te herkennen aan een donkere rug. Ze hebben een lichte buik en een opvallend witte band op de flippers. Ze eten vooral vissen zoals de zandspiering, de haring, de sprot en de makreel. Ja, dus een dwergvinvis aangespoeld dus. Of Vlieland, ja. En nog meer dierennieuws als laatste. 4 jonge lora's die onlangs zijn geboren in het vogelpark Avifauna in Nederland, die moeten volgend jaar naar Aruba. De kuikens van de geelvleugel Amazone die maken deel uit van een internationaal programma om de papegaaiensoort, die sinds eind jaren 40 niet meer in het wild op Aruba voorkwam, terug te brengen op het eiland. Ja, de 4 kuikens zijn in Avifauna uit het ei gekropen. Dat was een mooi gezicht. De dierentuin die werkte al een aantal jaar mee aan het herintroductieprogramma voor de Lora. Ja, zoals de geelvleugel Amazone op Aruba wordt genoemd. Nou, dat was toch weer een hoop dierennieuws, hè, aan het begin van deze zondagmorgen.

Ja, het snelle zingen en het lekkere viooltje wat je hoorde. Ja, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Oppassen geblazen dus. Voor de wekker wakker, zondagmorgen 23 augustus. Het is vandaag de rustdag, we kijken even naar het nieuws. Ja, vandaag om 3:00 voor de laatste keer. Dan doven de startlichten voor de laatste keer in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Ja, ondanks een weinig enerverend voorproefje afgelopen zaterdag belooft het toch vandaag een spannende editie te worden. Voor Max Verstappen is daarin normaal gesproken een bijrol weggelegd. Maar ja, iedereen is enthousiast voor deze allerlaatste dag op Zandvoort. En dan is het gebeurd met de racerij. Ja, er waren tienduizenden Nederlandse fans afgelopen zaterdag op de tribunes. Er werd ook flink gejuicht voor een derde tijd van Verstappen in de kwalificatie. En dat was ook wel verbazing en hoop. Zou het er dan toch in zitten? Nou ja, de sprintrace. Nou ja, vandaag dus de laatste keer. Hè. Om 3:00 dan is het klaar. Dan doven de startlichten voor de allerlaatste keer in Zandvoort. Ja, en mocht je nog wat diamantjes thuis hebben. De wereldwijde diamantsector zit in zwaar weer. Juweliers en diamantairs in Nederland die merken dat ook. Ja, de Biggers bijvoorbeeld, dat is een toonaangevend diamantbedrijf. Die kondigde vorige maand aan de grootste diamantmijn in Zuid-Afrika voor 2 jaar te sluiten. Ja, de mijn daar die levert ongeveer 40% van de jaarlijkse diamantproductie van Zuid-Afrika. Ja, de maatregel is een reactie op de langdurige terugval van de markt voor de natuurlijke diamanten. En dat blijkt ook uit de handelscijfers van onder andere Antwerpen, de diamanthoofdstad van Europa. Ja, de afgelopen jaren is daar de handel in diamanten fors tegengevallen. Vorig jaar bijvoorbeeld nam de handel daar met 22% af. Ja, ja, er staan ook mooie foto's trouwens op hè, van die diamantmijnen. Ja, het is onvoorstelbaar mooi om te zien. Maar ja, die gaat dus sluiten. Ja, zo zijn er ook kweekdiamanten. Hè. Die worden in laboratoria gemaakt. Zijn eigenlijk bijna niet van natuurlijke varianten te onderscheiden. Vooral jongeren die staan open voor deze alternatieven. Maar ja, de diamantverkoop die neemt redelijk af. Ja, nog even het weerbericht vandaag. Er zijn zonnige perioden, wolkenvelden. Kan in het noorden van het lage land nog wel een buitje vallen. Het is ongeveer 21 graden. In het zuiden 19 graden aan de kust. Vanavond dan is het ook weer droog. De komende nacht naar maandag dan zijn er opklaringen. En dan koelt het af naar 6 tot 15 graden. En maandag dan is het ook weer droog met een mix van zon. Dan wordt het iets warmer, 23 graden. Ja, dus het weer ziet er wel redelijk uit. Op deze dag trouwens in wat was het? Ja, dat is toch alweer een tijdje geleden, moet ik je eerlijk toegeven. 1980, ABBA staat in de hoogste regionen van de hitparade. En het liedje toen, dat klonk zo. MUZIEK

0: elke werkdag. Erik van Vliet.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet.
1: De back-to-back classic. Dit is laatste bluff.
0: Wat zou je doen?
2: Ja, blijft een mooie plaat, hè.
1: Voor de wekker wakker op deze zondag, we kijken even naar het nieuws. Ja, de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving in kracht van 5,9. Ruim 30 mensen zijn gewond geraakt. De meeste van hen die hebben lichte verwondingen opgelopen. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van Ibaraki, dat in het noordoosten aan Tokio grenst. Dus op een diepte van ongeveer 68 kilometer. Ja, de meeste verwondingen werden opgelopen in Tokio of een van de voorsteden van de hoofdstad van Japan, waar de aardbeving goed te voelen was. Ja. En een nachtje Amsterdam kost je over een paar jaar fors meer geld, want de nieuwe coalitie van Pro en D66 gaat de belasting op de toeristen stapsgewijs verhogen. Van 12,5% naar 20% in 2031. Ja, de stad die wil minder toeristen. Al jaren worden door de gemeente gewenst een maximum van 20 miljoen overnachtingen overschreden. Ja, de gemeente Amsterdam wil ook dat toeristen een eerlijkere bijdrage leveren aan de kosten die de stad maakt. Maar ja, het levert toch ook geld op, zou je zeggen. Waarom zouden ze dan minder toeristen willen, jongens? Want die toeristen geven ook geld uit. Ze gaan museums bezoeken, die gaan naar winkeltjes, geven geld uit. Ja, ja, het is een beetje een vreemde situatie, hè? Van, ja, als je in een stad zit en dat de stad zegt van, ja, we willen geen toeristen meer hebben, want we hebben er te veel. Ja, er zijn heel wat dorpjes of steden die zouden, ja, die zouden bidden om zulke grote toeristen toelopen. Hè? Dat levert heel veel geld op. Maar ja, goed, Amsterdam wil er vanaf. Ja, de totale belasting op hotelovernachtingen in Amsterdam, die is van 21,5% vorig jaar naar 41% moet die gaan in 2031. Dat is bijna een verdubbeling. Dus binnenkort dan betaal je daar voor een nachtje Amsterdam 1000 euro of zo. Weet je? Ja. Nou, dan gaat niemand meer in een hotel slapen. Maar ze willen toch naar Amsterdam. Dus gaan ze gewoon naar Amsterdam. En slapen ze op straat. Of blijven ze lekker nachtbraken. Ja, we gaan niet. We gaan gewoon een weekendje Amsterdam doen. Maar we gaan niet overnachten, want dat kost te veel geld. Dus we gaan gewoon lekker nachtbraken. We gaan even een casino binnen of zo. Dan kun je toch s'nachts eventjes op een stoeltje zitten slapen. Ja, dat krijg je dan. Hè? Dat gaat er dan gebeuren. Nog even nieuws over Lowlands. Lowlands is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. Maar ja, er is niet veel van te merken in Biddinghuizen. De zon schijnt en er is veel muziek. Ook vandaag weer. Ja, de organisatie van Lowlands heeft dit jaar te kampen met de eerste niet uitverkochte editie in 10 jaar. Ja, vorig jaar vlogen er 65.000 tickets nog binnen 20 minuten over de toonbank. En nu is het festival dat voor een heel weekend €365 kost bij aanvang nog steeds niet uitverkocht. Ja, dus mocht je nog denken van ik wil naar Lowlands, dan kan dat nog steeds. Want er is nog plek. Je kunt nog op een bepaald plekje staan. Er is ruimte, laat ik het zo zeggen, op Lowlands.
3: Dit is de Dagtopper.
4: Thought I knew me as a man. Had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy.

Vrolijk liedje, Willems en Willems en Dansen met Wij. Ja, op deze dag in 1617, 7 geleden, op 23 augustus... Londen heeft een wereldprimeur. In de stad wordt de allereerste straat met een eenrichtingsverkeer in gebruik genomen. Dus en we maken er nog steeds gebruik van, hè. Dan even kijken naar de files, oftewel de eenrichtingsverkeertjes in Nederland. Ja, er zijn wat files. Amersfoort-Hengelo, A1, Amersfoort richting Hengelo. Bij Apeldoorn-Zuid, daar staat het bij de afrit Voorst. Een klein beetje stil. Zaanstad, Amsterdam, bij het Koenplein is het druk. De A10, bij de Nieuwe Meer. De A12, Den Haag, Arnhem, bij Lunetten en Veenendaal. Daar wordt aan de weg gewerkt. En Breda-Gorinchem is het ook druk op deze zondag. Breda-Gorinchem, daar is het altijd druk bij Werkendam. Vooral bij het industriegebied, want daar is het voor de zware vrachtwagens dicht. Ja. En verder nog de A50, druk op de weg, ook richting Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen, daar is de afrit dicht in verband met het evenement. En Dordrecht-Papendrecht, daar is bij Dordrecht Centrum ook de afrit dicht. En daar wordt aan de weg gewerkt, sowieso nog tot 21 april volgend jaar. Dus ja, tot die tijd kun je daar in elk geval rekening houden met vertraging. Kom.

0: Ja, heel toepasselijk een liedje van Piet Veerman met Sailing Home. Hè? Ja. Goedemorgen voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We zijn 23-8. Ja, in 1961, zo'n beetje augustus, verging voor de kust van Makkum de Harlinger viskotter, de HA-10. Nou, drie van de vier opvarenden kwamen daarbij om het leven. Ze probeerden toen zwemmend de kust te bereiken, maar verdronken. Nou ja, de vierde opvarende wist zich aan de mast vast te klampen, gelukkig. En werd uiteindelijk gered. Ja, ik heb aan de telefoon Wiebe van Dijk. Wiebe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Goed geslapen?
1: Ja, lekker, man.
0: Ja? Nou, hartstikke goed. Dat is toch belangrijk, als je goede nacht rust.
1: Het begint weer een beetje kouder te worden, hè? Dus dan slaapt het wat beter.
0: Ja, klopt. Een beetje raampje open ook, hè? Dat heb ik in elk geval altijd wel in de slaapkamer. Dus wat dat betreft.
1: Ja, lekker.
0: Ja. Hé, hey, dat is trouwens een interessant verhaal, hè? Want het is een tijdje geleden, hè? 1961. Wat kun je nog toevoegen aan het verhaal?
1: Nou, eigenlijk, ik was 14 toen. En ik had verkering met een van de dochters van een van de opvaren, Anne Wever, Boukje Wever.
0: Ja.
1: Dus ik was er wel aardig dichtbij. En ik zag dat, ik zag dat verdriet dan ook, hè, van die mensen. Hè. Dat was heel extreem. En trouwens, in de hele stad Harlingen, dat was toen, dat was allemaal treurnis. En terecht natuurlijk, drie mensen die wegvielen, dat was niet leuk.
0: Nee, waarom is dat schip toen vergaan? Wat was de reden?
1: Nou, het was waarschijnlijk een klein fout, maar dat weet ik niet precies. Maar het weer was ook niet al het best. En ja, er is wat fout gedaan met kleppen die niet op het boot leiden, die niet goed waren of zo. Maar dat weet ik niet precies.
0: Nee, dus het waren dus gewoon vissers eigenlijk, hè? Ze waren zeg maar bezig met hun werk. En door diverse omstandigheden is die boot dus vergaan. Ja, er zijn dus wat mensen overleden. Ja, en ik neem aan, die familie natuurlijk, in het ongewisse. Want ja, als de lichamen nooit gevonden zijn, dan blijf je altijd een beetje in afwachting van, zou het toch nog goed gekomen zijn, bijvoorbeeld? Ja, tenminste, dat denk ik dan, hè?
1: Nou, die ene man, hè, die in die mars ging, die kwam dus vrij snel. Want ja, je blijft ook niet weken naar zo'n mars hangen natuurlijk. Dus
0: nee.
1: die hadden ze vrij snel. Ja, en toen gingen ze natuurlijk ook op zoek naar de anderen. En dat duurde ook niet lang. Die in het IJsselmeer vonden ze die. De twee waren bij elkaar en één die was van weer plat, geloof ik. Maar goed, dat ging nou redelijk snel.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Goh, wat mag die man dankbaar zijn dat hij toch nog gered is, hè? Want dat voor hetzelfde geld voor hem ook slecht kunnen aflopen.
1: Ja, die kon niet zwemmen.
0: Ja, dus dat was een redding eigenlijk.
1: Dat was een redding, ja.
0: Ja, of, hij kon niet zwemmen, ja. Ja, nou ja, je hebt een liedje gemaakt, hè? Het liedje de HA-10, zo heet hij. Jij bent Wiebe van Dijk. Ja, je kunt wel je stem horen, je komt uit Noorden des Landses, hè?
1: Ja.
0: Uit Friesland Boppen, neem ik aan, hè?
1: Harlingen, hè?
0: Harlingen, Friesland Boppen, die oorheld in de groppen. Ja, ik heb vroeger ooit een keer een zinnetje geleerd. Boete, bre en green het sies, wie dat net sisse kennen is net een jeugdige en echte Fries.
1: Ja, nou, klopt ongeveer. Maar wij spreken geen Fries hier, wij spreken stadsfries.
0: Dat is weer anders.
1: Ja, dat is weer een tikje anders. Maar, ja. Maar dat zei je wel redelijk goed.
0: Ja, inderdaad. Kleine
1: foutjes.
0: Ja. Hé, maar dat liedje wat je gemaakt hebt, dat krijgt een bijzondere plek, hè? Tijdens de herdenking van de ramp, hè, de bootramp, op dinsdag 25 augustus, voorafgaand aan de Harlinger visserijdagen. Ja. Dan wordt er bij het gedenkteken bij de Keermuur stilgestaan bij de drie omgekomen bemanningsleden. Ja, het liedje wordt daar ook ten gehore gebracht. Je gaat het daar live brengen of wordt het afgespeeld op een aantal speakers?
1: Nee, wat afgespeeld. De omgeving is wat kleiner, smaller en dat wordt moeilijk. En het liedje is...

0: Nou ja, jij begint ook een bekende naam te worden nu, want je bent overal op de radio op dit moment. Dus dat komt helemaal goed. Hé, Wiebe, ik ga je liedje draaien. En hou ons op de hoogte, hè? Want ja, het is wel leuk dat daar dus een bijzondere plek krijgt, het liedje, op de herdenking van de ramp. En het liedje wordt geplukt door diverse radiostations en ook door dit radioprogramma. Voor de wekker wakker, Wiebe. Hey Wiebe, een hele leuke zondag nog. Geniet ervan.
1: En, dankjewel.
0: En dankjewel voor je verhaal en dat je zo vroeg wilde opstaan.
1: Nou ja, ik was er al mee. En jij bedankt dat je even gebeld hebt. Vind ik hartstikke leuk.
0: Zeker. Orgens, hè?
1: Orgens, jongen.
0: Orgens. Wiebe van Dijk, nou ja, zijn liedje, de HA10. Ja, een bijzondere plek dus tijdens de herdenking van de ramp op dinsdag 25 augustus. En het liedje, dat klinkt zo.

0: Ze treden nog veel op, onder andere in casino's in Amerika. Deze Michael McDonald en Patti LaBelle. You're on my own in de 80s remix bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag. Ja, net het toch wel ontroerende en ook wel bijzondere verhaal van Wieber van Dijk. Hij zat in de uitzending, hij was 14 jaar. Hij was diep onder de indruk. Hij had destijds verkering met Boukje, de dochter van Anne Weewer. Een van de bewoningsleden die de ramp niet heeft overleefd. Ja, het verdriet binnen het gezin inspireerde dus Wieber van Dijk jaren geleden tot het schrijven van de tekst over de gebeurtenissen. Ja, je hoorde het liedje al voorbij komen. De HA10. Ja, en volgende maand volgens mij, begin september, dan komt het liedje nog een keer voorbij als de dagtopper. Hè? Ja, het lied krijgt ook nog een bijzondere plek tijdens de herdenking van de ramp, de bootramp op dinsdag 25 augustus in verband met de Harlinger Visserijdagen. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker op deze dag in, wanneer was het? 1889, ja, is nog langer geleden. Voor het eerst wordt er op de kust een radioboodschap ontvangen. Die is uitgezonden door een schip. De boodschap wordt opgevangen in San Francisco. Ja, en Duitsland en de Sovjet-Unie die sluiten in Moskou een niet-aanvalsverdrag. En dat gebeurde in 1939. Ja, en de sneeuwketting is vandaag gepatenteerd in 1904. Toen werden er rechten op gemaakt door Hart D. Wheat. Want hij had hem uitgevonden. Hè? Ja, 1904 de sneeuwketting. Ja, en in diverse plekken, of op diverse plekken in Europa, is de sneeuwketting ook verplicht. Hè? Ja. Ja, het is vandaag de Formule 1 coureurs die de klok slaan op de Grand Prix van Zandvoort, de allerlaatste. En de oranje hockeyvrouwen die spelen op het WK tegen China. En dat wordt een reprise van de Olympische finale van 2 jaar geleden. Ja, het weer vandaag. Er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In het noorden kan er zelfs een buitje vallen. Op andere plekken blijft het droog. We hebben te maken met een zwak tot matige noordwestenwind. Het wordt 19 tot 21 graden. De komende dagen is het tijdelijk wel wat droger. En er komt ook wat meer zon aan.
1: Dit is de dagtopper.
2: Thought I knew me as a man. Had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy, life was free. But the body cannot ignore. I was bleeding, I was wrong. Feeling broken, and blind from what I couldn't see. Yeah, I was lost along the way. Heard a voice inside me say, it's your moment to remember.

0: está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet.
1: Breakfast in bed.
0: Goedemorgen.

Een slapeloze nacht. Licht te laaien. In de back-to-back classic zou ik bijna zeggen. Zou kunnen. Maar dat was het niet. Breakfast in bed.

Ja, Lowlands is natuurlijk ten einde zaterdagavond. Lowlands maakt de ruimbaan voor internationale sterren. Zaterdagavond bijvoorbeeld Sombre en Tyler, de creator, die waren op het hoofdpodium te zien. Ook Kelis die heeft afgelopen zaterdag het spits afgebeten op het hoofdpodium. De Amerikaanse zangeres scoorde tussen 1999 en 2010 een aantal grote hits. Ook in Nederland en België, waaronder Milkshake, Trick Me en A Cappella. Ja, 10 minuten te laat komt de 47-jarige artiest wel het podium op. Maar goed, ze was er in elk geval. Het Lowlands publiek moest ook om 2 uur nog een klein beetje wakker worden. Hè? Ja. Dus Kelis die trad ook op. En ja, we hebben het liedje er even op gezocht. Hè? Want dat liedje dat deed ze dus ook, hè, op Lowlands.

zonder. En het feels like home bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag, de 23e augustus. Ja, het zit er weer bijna op, maar even de belangrijkste hoofdpunten vandaag. Ja, Iraanse hackers die hebben Britse energiecentrale 4 dagen platgelegd. En de fans zijn blij met de IndyCar race in Washington. Maar men heeft angst voor schade aan museumstukken. En diamanten zijn voor altijd. Jongeren hebben andere prioriteiten. De wereldwijde handel in natuurlijke diamanten staat onder druk. En ruim 200 schademeldingen zijn er binnen na de aardbeving bij Zandeweer in Groningen. En een automobilist heeft zijn roes uitgeslapen op de snelweg. Hij was onder invloed van alcohol en drugs. En er is een 14-jarige, ja je hoort het goed, een 14-jarige nepagent aangehouden. Ja, hij was sieraden aan het stelen. En ja, de slachtoffers krijgen nu hun sieraden terug. En de studentenverenigingen komen met een campagne om bangalijsten te voorkomen. En zwemmer Maarten van der Weijden die heeft zijn recordpoging definitief gestaakt. Zo is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Dit was hem weer, de uitzending van deze zondag. Ik wens je een leuke dag. En

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

هو أنت كله هو الأمان فما الجسم

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven op straat. En het mooie is dat zodra dit nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk wel met 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs met Jan Klaassen en trompetter.

Ja, Jan Klaas en trompetter van Rob de Nijs. En begin van jaren 70 leek het erop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Cats, die ken je vast wel in 1972. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende palingstaal ballads. En Piet Feurman wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stond hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Piet Veerman was zo gek dat niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972, iets verder terug nog dan 1972, de Edwin Hawkins Singers, misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven per ongeluk eigenlijk. Het is een kerkproject en ze wilden op reis met de bus en toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje en stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawkins Singers met Oh Happy Day.

Oh, Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act, waar iedereen nummer waarschijnlijk van kent, die wat jonger is na deze show luistert. En George Baker, hij wordt er altijd uitgevoerd.

De George Baker Selection met Lady of the River. Een echte klassieker, ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wyatt. Tammy Wyatt, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wyatt met It's Gonna Take a Long, Long Time.

Tammy Wynette, it's gonna take a long, long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die we kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Je moet je voorstellen, zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij, een beetje kletsen en door die platen heen gaan. En dan komen dit soort platen ook tevoorschijn.

houdt er net zo snel mee op als dat hij het startte. Jacques Brel met Les Flamands. Een liedje over de Vlaamse dames. En nam ze behoorlijk op de krol en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat in wat er in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar is deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40, denk ik. Artiesten als Louis Armstrong had het al lang opgenomen. Maar de artiest Fats Domino wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer Dave Bartholomew werd er knettergek van. Hij vond dat sowieso een ouderwets feestelijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus... het versie die uiteindelijk een wereldhit werd... is daarom absoluut geen vloeiende magische one-take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats de tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is... toch nog een beetje tot z'n recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik meestal als ik het hoor, dan zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorm veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijn. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers en daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. En het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Rick Conniff. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg, was voor de hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Maar pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde, en Lynn Anderson ook een hele bekende Amerikaanse zangeres, country en western, toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Lynn Carpenter, sorry, Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te hebben. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

Saskia Sersje, it's good to be back home again. Helemaal vanuit Nashville. Ja, de Amerikanen vielen er meteen voor. Zo strak en zo mooi dat het nummer in elkaar zat. Ik moet zeggen, je hoort het niet meer zo vaak op de radio, maar ik weet nog heel goed. Het is eind jaren 70, ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Ik zat boven op mijn kamer met een transistorradiootje van RS met zo'n dial erop. En toenmalig op, was Radio 3 er al toen? Ik weet niet, maar in ieder geval toen op de radio luisterde ik altijd naar Met het oog op morgen. En dit nummer speelden ze best wel vaak. En ja, dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En ze mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld op The Pride.

Riddick Hope heeft hij met Spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afliegen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel, want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Riddick Alberti en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Gildenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer en zat een vrouw en die zei van, ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat weet ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: Ja, het gasvrije Brabantse land. En dit nummertje is van de O1607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want O1607 was het kentgetal van Oosterhout in de tijd dat het geschreven werd. En deze Disneyland-slager die deed het altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Na Guus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was, maar... In ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants land beland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hoogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daarom beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo geer liggen, dorpje waar ik geboren ben. Meeuwenhoop textielfabrieken.

We hebben op een hoge vonder en een Biksen en een Gielsen dijk. Hoge huizen, ja, de witte, die zijn wij bij ons geen rijk. We hebben wel een kalverstrotje, net zo goed als Amsterdam. Ook al rijdt er ons

0: zet van hem.
1: Ja, Jo Hoogendorp met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selectie, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Paloma Blanca. En iedereen kent het wel. En het is eigenlijk gewoon geschreven voor de gezelligheid. Want George Baker was gewoon bezig. Zondag op de keukentafel. Dit popte in zijn hoofd. Una Paloma Blanca, George Baker.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het ook maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Heb jij ook van Vicky Leandros iets meer op daar? Repertoire bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader. Gewonnen in het Songfestival.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen. Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
1: Ja, okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën. Ja. Zo, ik, even terug.
2: Wij werken ook.
1: Wij werken elke nacht.
2: Op een andere manier.
1: Oh. Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we mee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
1: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
1: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
1: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
1: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
1: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets doorgaan. Van iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen. Dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Nou ja, wel goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
2: Nee, want we werken allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Tuurlijk. Dus dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt een gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig gooi je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
1: Maar je kunt het horen.

0: And When I Die.
1: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. En When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moeten springen. Jazz, alles. Alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en

0: het lijstje voor volgende week in deze week pot.
1: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
1: is goed. Zetten? Ja? Goed, ja.
0: Hey, Mark Broussard.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
1: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
1: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
1: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja, van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Mm. Fania Allstars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is, ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus snap je. Dus
1: inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter de kiezen zitten en je kunt er gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nou, nee,
0: maar,
1: we zitten
2: 12
1: uur op de
2: terrasbaan.
0: Oh ja,
2: als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt een krachtige... apolitiek. Het is geen politiek.
0: Oké.
2: Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: een beetje
1: naam.
0: Gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud maar die naam.
2: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, en de volgende, daar vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Hoor. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen, ben de DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, nou,
0: echt, Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die, is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke techniek.
2: Ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt toppenmuzement.
1: Ja, en hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja, zit er een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wel na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Het is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is het nummer Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
3: Greg
1: Elman. Ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken
2: als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van laatste
2: bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Ja. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel je die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, Jezus, waar al even gehad. Dus zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerkers ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salé.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: Ja, in de intro zeiden jullie, hé, dat is Mutt. En dat is niet jullie, zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is
0: maar dat is niet zo raar. Het is niet zo raar, want hij heeft zijn sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Nummer. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk af, dat was aftiteling, denk ik.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV...
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar...
0: Van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
1: Hey, tough life.
0: Ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
2: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon, huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hé, hey, er is techniek, dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
2: Ja, precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Jawel, half uur.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op van het muzikale spectrum.
2: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuk programma. Dat we daar gewoon samen stellen en dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres.
1: En... Hij is nou toch
2: topsporter? Zeg!
3: Zeg!
0: Huh?
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op in kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
1: Hey, okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja.
3: Ja, dat is zeker.
1: Ja,
0: ik ken Jeff Healey. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè. Zeg het eens...
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Steve Wonder
1: bijvoorbeeld. Miracle. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is. Hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Steve van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van het nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het op komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
1: Nergens.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
1: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dus zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstel zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei je, uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrack van het album. Ja, ik ben daar toen met een aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon een studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dus... aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, dan hebben we ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo perfect ervaren. Dit is echt, mensen hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik de blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In mijn Bonnie over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere liquid
0: gold. I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: aangesloten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.

0: Hey! ja, zeker weten. Aflevering 372 alweer, jongens. God, non, nu het gaat snel. Ja, het is ook alweer... Ik hoor jou eigenlijk niet, Tim. Vind ik wel een beetje jammer. Vind ik ongezellig. Ja. Ik denk dat we misschien zo meteen even een
1: hoor je mij nu? Ja.
2: Dat is extra gezellig.
3: Hoor jullie mij ook?
1: Daar zijn we. Ja.
0: Huh?
1: Ja. Luid en duidelijk. Huh? Nou, we zijn er, nummer
0: 372.
1: 372 in live. Het is weer zondagavond.
0: Ja. Welkom bij weer een nieuwe uitzending. Vandaag gaan we het hebben over een best wel alomvattend onderwerp, wat ons natuurlijk allemaal raakt uiteindelijk. Soms in het hoofd en soms in de portemonnee.
1: Ja.
0: We hebben het eigenlijk over follow the money. Dus eigenlijk is de vraag, wie verdient eraan?
1: Ja, dat klopt.
0: Is de onderliggende vraag.
1: Volg het knakenspoor.
0: Volg het knakenspoor. Oeh, mooi.
1: Ja.
0: Mijn naam is Nick.
1: Ik ben Tim.
0: Fijn dat je nog steeds luistert naar de In It Live. Bij ons aangeschoven een oude vertrouwde.
3: Ja, ben ik weer.
0: Voor de mensen die jou nog niet eerder hebben gehoord dan wel gezien.
3: Ja, ik ben Rob. Hoi.
1: Hey, dus hoe lang geleden ben je hier geweest? Een jaar of twee? Drie?
3: Ik denk dat wel een jaar of twee geleden is. Ja.
0: Minstens.
3: Ja.
0: Minstens.
3: Zoiets. Ja. Maar daarvoor regelmatig geweest.
0: Hij ook sowieso met enige regelmaat op. Ja.
3: Ja. Leuk. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. Want dit was eigenlijk een onderwerp wat jou veel bezighoudt de laatste tijd. Hè?
1: Als klopt. Linkse rakker.
3: Als linkse rakker, ja, ja. Zeker. Ja. Follow the money, wie verdient eraan? Corporate greed. Leuk. Ja. Ja.
0: Hoe hou je daarmee bezig? Wat is het? Verdiep je in bepaalde onderwerpen of personen? Of kijk je bepaalde dingen? Of lees je bepaalde dingen? Wat is...
3: Zeker. Nou, de eerste die ik kijk is Bob. Bob Scholten. Mm-hmm. Leftlezer bijvoorbeeld. Verder ben ik daar eigenlijk gewoon dagelijks mee bezig. Zo ja... Wat gebeurt er nu in de wereld? En wie verdient hier nou eigenlijk echt aan? En wat gebeurt er? En dat is toch iets wat ons allemaal aangaat. Mm-hmm. En ik vind dat er ook veel dingen niet goed gaan. Niet eerlijk zijn.
0: Daarover later meer.
3: En lezen. YouTube. Uiteindelijk, daar komt het vooral op neer.
0: Ben je niet bang, het is interessant dat je dat zegt, dat je misschien in een soort te linkse fuik belandt?
3: Ja, zou goed kunnen. Ja. Het kan.
1: Dat is wel het risico van...
0: Het is een risico.
3: Het is een risico, ja.
0: Ik bedoel, want wij zijn allemaal natuurlijk redelijk linksleunend. Linkslezerend.
3: Linksdragend.
0: Links ook. Ja. Soms. Ja. Maar het is soms... je hebt het risico dat je in een soort echokamer belandt. Zeg maar van... Ja. Als je alleen maar meningen leest of hoort of ziet... die aansluiten op je eigen wereldbeeld. En we zijn natuurlijk allemaal kritisch op rechts. Daar gebeurt dat ook. Mm-hmm. Dus hoe sta je daar dan tegenover?
3: Ik probeer wel inderdaad andere geluiden te blijven horen en zien. En ook te begrijpen waar komt dat dan vandaan. Hè? Mensen hebben een ander wereldbeeld. Die kijken anders naar bepaalde zaken. Ja, waarom is dat dan?
0: Ja, precies.
3: En dat probeer ik dan te begrijpen. Of in ieder geval te duiden voor mezelf. En dan hoef ik het er nog niet mee eens te zijn.
0: Nee, absoluut. Zeker. Nee, oké. Okay. Het is goed dat je in ieder geval jezelf ook checkt, zeg maar. Want het is makkelijk om te verdwijnen in een echokamer of in heel erg in een fuik te gaan.
3: Zeker.
0: Maar links is daar soms misschien een soort van moreel blind op, weet je wel.
1: Want, maar het is ook met links zo. Als je als links persoon kritiek hebt op links, dan word je al snel als rechts afgeschilderd.
0: Dat weet ik niet. Dat ik het mee eens ben.
3: Kan
1: het alleen maar de kamer verergeren.
0: Ja, oké. Okay.
1: Van als je niet helemaal met ons eens bent, dan ben je tegen ons.
3: Ben je tegen
0: als je niet voor ons bent, ben je tegen. Ja, als je niet helemaal voor ons bent, dan ben je automatisch tegen.
1: Ja, en dat vind ik heel erg lastig met links, omdat je dan eigenlijk nooit discussie aan kan gaan zonder weg te worden gezet als rechts.
0: Ik vind het wel lastig als je zegt, wel in dit geval wel lastig als je zegt links, omdat links eigenlijk zo ontzettend gefragmenteerd is.
1: Ja.
0: En dat is ook, dat helpt het casus daarvan ook niet.
3: Nee.
0: Voor mensen die er buiten, die niet links zijn of not neutraler zijn, die dan sneller een oordeel hebben over van, oh ja, links is nooit een heel blok, dus wat moeten ze nou eigenlijk? Weet je wel, wat willen ze nou eigenlijk echt? Is er een groepsverbinding, zeg maar, weet je wel?
3: Ja. ik denk uiteindelijk dat hij dat er wel is aan de linkerkant.
4: Nou, ja,
3: is, ja, de klassenstrijd, hè. Dat,
1: ja, maar dat is weer, hè, dat is weer communisme. Je hebt ook socialisme en anarchisme. Wat hele andere stromingen zijn weer binnen links. Ja. Het is niet alleen maar klassenstrijd.
3: Nou ja, dat is wel. Maar uiteindelijk...
1: Binnen het communisme wel, maar je hebt dus wel andere ideologieën.
4: Maar anarchisme gaat ook over klassenstrijd. No warp is class war, toch?
1: Nee, anarchisme gaat er eigenlijk over het niet valideren van een staat. Dat heeft eigenlijk niks te maken met klasse. Dat heeft meer te maken met...
4: staat? Wat is dat voor klasse?
1: Dat heeft niks te maken met klassenstrijd. Het heeft te maken met leiderschap en of je daar het mee eens bent.
3: Ja, oké. Valide punt.
1: Klassenstrijd is zo'n...
3: Ja, denk ik wel.
4: Het is, zeg maar, je zou kunnen zeggen dat het een soort rode draad is.
1: Oeh.
3: Oh. Ja, heel goed.
1: Oh,
4: God. Oh. Ja, dankjewel. Ja. En bij ons is het natuurlijk ook steeds de rode draad muziek. Ondanks dat we het over hele interessante dingen gaan hebben vanavond. Inderdaad, over de strijd en het grote kapitaal, de macht en wie het heeft en wie het vooral niet moet hebben, denk ik. Over macht gesproken, Rob, dan gaan we naar het eerste.
3: Ja, er komt dus inderdaad wel een stukje van... Ik heb een tijdje in Duitsland gezeten, dus daar heb ik wel wat muziek opgepikt.
1: Niet in de gevangenis trouwens, het klinkt alsof je in de gevangenis...
3: Ja, hij heeft gezeten in Duitsland.
4: Ergens in Duitsland gewoond.
3: Ja.
4: Geleefd.
3: Geleefd, gewerkt ook. Hè? Ja. Bijgedragen aan de samenleving daar.
4: Ja, netjes.
3: Nu weer hier. En daar komt muziek uit voort. Dus... Ja.
4: Maar Madsen, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Macht euch laut.
3: Ja, macht euch laut.
4: Laat je horen?
3: Ja, laat je horen. Inderdaad, dat komt wel terug in het nummer. Zo van, ook over intellecten en intellectuelen. Dat ze zich moeten laten horen en niet verzaken voor het hogere doel, voor het goede doel.
4: Oh, Henk Westbrook bedoel je?
3: Ja, voor Henk Westbrook.
1: Nu was het dan weer in België dan.
3: Dat was in België, ja. Ja, dat was het, ja.
4: Ja. Mijn vriendschap is een illusie, hè?
1: Ja. En, maar Madsen?
3: Ja. Madsen. Ja, leuk. Ja, jullie hebben mij weten te... Madsen.
1: Madsen, hey!
3: Hij komt er lekker in al, ik hoor het al.
4: Ja. Nou, dus, dan knallen we erin, zou ik zeggen.
1: Een betontoot of hebben we daar zo meteen nog over?
4: Weet ik niet, wil je daar nog iets over kwijt?
3: Misschien zo direct wel, ja.
1: Oké.
3: Ja, leuk.
4: Top.
1: Hier dan Madsen.

0: Oh, oh. Scheid aan de bazen! Ja, scheid aan de bazen.
1: Ja.
0: BZB, Bent zonder Braan.
1: Ja, leuk. Ik probeer altijd, als ik hier ben,
2: even de BZB
1: erin te sliden, zeg maar. Dus,
0: dat ook altijd vrolijk. Altijd toch wel wat kritisch is, maar ook veel zuid.
1: Kan, het is vooral veel zuidmuziek, maar ja. hun oudere muziek, daar zit wel wat kritischere muziek tussen. Ja.
2: Ik vind het grappig hoe zij een subtiele boodschap toch heel feestelijk kunnen verpakken.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Waar soms wel scherpe en diepe teksten op zo'n manier brengen dat iedereen toch denkt... Oh ja,
1: dat is gezellig.
2: Oh, gezellig?
1: Ja.
2: Wat leuk! Ja, dat is Limburg, hè? Dat is misschien de verkeerde kant op. Maar dat is krap.
1: Dus ja. Daarom hebben ze uitgekozen. Hè? Ja.
2: En daarvoor Betondood.
1: Ja.
2: Dat is Kapitaal. De titel natuurlijk vernoemd naar het invloedwijkwerk van Marx.
1: Ja, dat wordt niet per se direct naar gerefereerd in het nummer, maar het gaat wel over het kapitaal. Mm-hmm. En het overleefde communisten, fascisten wordt er dan gezongen. Dus dat het groot kapitaal eigenlijk altijd toch blijft bestaan.
2: Ja.
1: En daar hebben ze kritiek op. Dus,
0: Ja. Okay. Maar je zei het straks tijdens de muziek, je hebt ooit begonnen te lezen, dat is Kapitaal.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, ik ben daar wel aan de Nederlandse versie een keer begonnen, maar dat is wel echt taaie kost. Heel interessant,
0: ja.
1: Alleen zo droog dat het, ja.
0: Het is gewoon echt de Hegeliaanse filosofie, is het gewoon echt best wel tough stuff, het is echt niet leuk.
1: Nee, het is niet leuk om te lezen, inderdaad.
2: Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog niet heb opgepakt. Dus,
1: dat snap ik.
2: Ja. Het is ook niet heel sexy om te
1: zeggen. Nee, helemaal niet. Taal, zeg maar.
0: Ja, ik heb het ook opgegeven.
1: Ja, nou, oké. Okay.
0: Maar het Communistisch Manifest, dat is wel behapbaar. En...
2: Ja, maar dat is gewoon heel redelijk rechtlijnig. En het zijn ook gewoon, volgens mij ook gewoon vooral richtlijnen van... Mm-hmm. Hey, laten we dit op een bepaalde manier aanpakken.
0: Ja, het is gewoon de kritiek op het kapitaal wat erin staat. Dat is wel leuk.
1: Cool.
0: Leuker dan dat is kapitaal.
2: Iets benaderbaarder. Iets...
0: Ja.
2: Ja, oké.
0: Okay. Behapbaarder.
1: Ja,
2: behapbaarder materie.
0: Ja.
2: Wie ook een redelijke behapbare materie bezig is, denk ik.
0: Ad Moran of Ed Moran?
2: Ed Moran, is dat die broer van Ed Sheeran? Oh, nee. Ed Sheeran? Nee, maakt niet uit. Laat maar gaan. Ga maar door.
0: Oh, ja. Het is een Nederlandse band, volgens mij.
1: Oké, cool.
0: Misschien vergis ik me. Maar het is in ieder geval vernoemd naar een ras in Skyrim. In de Elder Scrolls.
1: Ah.
0: Maar het nummer heet Wholesale Massacre. En
2: is dat met of zonder bonuspunten?
0: Hey!
2: Scan even die bonuskaart als je deze aanschaft. Zeg maar, de Wholesale Massacre.
0: Ja, misschien meer een Black Friday-achtige toespeling van mensen die elkaar dan letterlijk zeg maar, wegduwen en slaan om een Xbox te kopen en zo.
2: Dat vind ik ook wel van. Hoor.
1: Zijn dat nog taferelen die er nog steeds zijn? Of is
0: in
1: dat...
0: Nederland niet, maar in Amerika.
1: In Amerika wel, hè? Ja. Het ergste is dat we gewoon allemaal genept worden, want de prijzen worden volgens mij gewoon stelselmatig eerst verhoogd en dan verlaagd.
2: Niet alleen dat, maar het is ook zo dat er, heb ik eens gelezen, als je het vooral hebt over elektronica, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat er een product specifiek gemaakt wordt voor een Black Friday deal die kwalitatief inferieur is aan het reguliere product.
1: Oh, damn.
2: Daarom dat ze hem dus voor zo'n lage prijs aan kunnen bieden. Dus als jij een technologie deal op bijvoorbeeld een beeldscherm of tv of zoiets, zeg maar.
1: Ja.
2: Als je die Black Friday koopt, die denkt, oh chill, beeldscherm, tv voor een paar honderd euro in plaats van 1000 of wat dan ook, het ook normale prijs.
1: Ja.
2: Maar ja, dan breekt die binnen 2 maanden gewoon bij de voeten af, zeg maar, omdat het gewoon prul is. En daarom dat het zo goedkoop is.
0: Oh. Kwalijk.
1: Ja. Jammer.
0: Fast fashion, maar dan voor...
2: Nou ja, daar heb je natuurlijk, kom je ook op het gebied van... plant obsolescence.
1: Ja.
2: Voor de mensen die weten eigenlijk dat een product heeft een verwachte levensduur, maar heeft ook een bepaalde geprogrammeerde levensduur.
0: Dat die
2: kijk maar naar bijvoorbeeld telefoons of andere kleinere elektronica. Zoals mensen zeggen, vroeger maakten ze dingen die eeuwig meegingen. Ja, dat klopt. Maar het is financieel en economisch oninteressant als bedrijf om iets te maken wat voor eeuwig meegaat. Ja. Dan koop je het maar.
1: Nee, ja, precies. Ja. Dan,
2: dus waarom zou je iets maken wat je maar één keer koopt, als dat je iets kunt maken dat je gewoon elke zoveel jaar gewoon moet vervangen, omdat het gewoon kapot is. En dat is, weet je wat...
1: Een beetje wat met telefoons die niet meer geüpdate worden. Die het eigenlijk nog prima
0: of
1: doen.
0: Of heel traag worden in één keer.
2: Ja, er is een merk wat zich vernoemd heeft naar een stuk fruit. Dat echt heel erg... dat daarvoor beboet is. Dik beboet is. Dat gewoon feitelijk gebeurde.
1: Ja.
2: Dat er telefoons die een paar generaties ouder waren... dat die of de updates niet meer konden draaien... of na een bepaalde update... Ja. Dat het batterij... gezondheid, zeg maar... heel erg terugliep. Vanwege die update. En omdat het oudere merken, omdat het oudere modellen waren. En dat ze daar dus ook niet meer de support voor boden, et cetera. En daar zijn ze toen flink voor beboet, omdat dat gewoon
1: door de EU,
2: bedrog is.
1: Omdat dat
2: gewoon bedrog is van je
0: consument. Van consument. Ja. Ja, veel bedrijven hebben ook gewoon scheid aan hun afnemers. Het is gewoon
1: absoluut niks. Ja,
2: echt consument, absoluut.
1: Ja.
0: Alleen maar verliezers.
1: Ja,
0: alleen maar verliezers. Wie nooit verliezen zijn Ed Morin. Die hebben een nummer dat heet Wholesale Massacre. En daarna komt nog No Kings, No Masters van de band Destruction.
2: Nice.
0: Maar eerst dus Ed Morin of Ad Moran. Hier zijn we.

0: Zo, so, The Lord of the Wasteland.
1: Flies.
0: Ja, Lord of Wasteland inderdaad, van Toxic Holocaust. Dat is toch wel zo'n bandnaam die ik eigenlijk liever niet op een shirt zou willen, want ja, is toch iets te chockerend of zo?
2: Ja, iets te toxic shock ik, ja.
0: Toxic Shock is ook een band.
2: Ja, klopt. Belgische band trouwens. Die speelde ook op Brakrock overigens.
0: Echt?
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja, dat was een grappig verhaal. Want Toxic Shock, die zou eigenlijk op de Lake Stage spelen. Het kleinste No Barrier Stage van het festival. En op het Wood Stage, een van de grotere podia van het festival, zou Adolescence spelen. Maar last minute werden die twee omgedraaid. Van podium en van tijdslot. Oh. Wij hadden op dat moment geen idee waarom dat was. Wat bleek later... Adolescence stond vast in de file.
0: Oh.
2: Dus die waren gewoon te laat voor de opbouw en de soundcheck. Dus die gingen het gewoon niet redden. Dus een van de grotere bands uit begin jaren 90, zeg maar... Mm. Stond dus op het kleinste stage van het festival. Dus dat was heel raar.
0: Grappig.
2: Ja,
0: wel. Was zeker wel druk of niet dan bij
2: het,
0: die...
2: Het was wel redelijk druk. Ja. Maar het was niet helemaal... duidelijk gecommuniceerd, zeg maar. Het was ergens één keer op een podium door iemand gezegd van... oh jongens, die bands hebben zich omgewisseld. En ergens een keer op de socials. Maar ja, ik bedoel, als je op festival bent, zit je niet continu... op de socials te checken hoe of wat. Dus heel veel mensen die waren verbaasd... dat Adolescence er ineens heel anders uitzag... of Toxic Shock ineens heel andere muziek speelde, zeg maar. Dachten, huh? Maar dit zou toch... Oh, huh? Dus dat was een beetje verwondering, zeg maar.
0: Ah, ja.
2: Wel leuk. Wie ook op Brakrock speelde en waar ik die volledig de verwachtingen heb ingelost voor mij. Ik heb het er al uitgebreid over gehad in meerdere afleveringen. Maar Suicide Machines, die speelde hun debuutalbum Destruction by Definition integraal van voor tot achter. Echt gewoon alle 17 nummers in 3 kwartier vol gas erop.
3: Vet.
2: Heel vet, ultieme ska-punk band. Maar die hebben niet alleen dat album, maar die hebben nog volgens mij 5, 6 andere albums uitgebracht. Waarvan zometeen we het titelnummer draaien van één daarvan.
0: Is die band vernoemd naar dat nummer van, hoe heet die, The Boss?
2: Wat, Suicide Machines?
0: Ja, die heeft toch ook een stuk
2: je wilt tekst. Bruce Springsteen bedoel
0: je? Bruce Springsteen heeft ook een stuk tekst. Na, Suicide Machine. Dat hij dan dat zingt.
2: Ik kan dit nog bevestigen, nog ontkennen.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb geen flauw idee. Ik heb ten eerste geen flauw idee waar je het over hebt.
0: Dat gebeurt wel, Dat
2: gebeurt wel vaker. Ja. Maar ook geen idee of dat zo is. Het is een mogelijkheid der dingen.
0: Oké, nou leuk.
2: Daarna Suicide Machines, een van mijn favoriete trashbands ooit. Ik zag ze ooit in de grote zaal Dynamo, waar ze echt het helemaal afbraken. Deze komt uit eigen kast. Voor de mensen die thuis meekijken. Ik weet niet of ik hem op beeld heb. Deze plaat heet The Tyranny of Will. Dat is een van de allereerste platen van Iron Reagan. Met onder andere leden van Municipal Waste, Cannabis Corpse en Mammoth Grinder. Dus het is, deze plaat duurt ongeveer 32 minuten. En je krijgt 24 songs voor je kiezen. Dus dat zegt wel iets over de snelheid en over de kortheid van de nummers. Zometeen gaan we luisteren na Suicide Machines naar In Greed We Trust. Ja, eigenlijk spreek dat boekdelen, hè?
0: Dat is waar het kapitalisme eigenlijk op draait, hè?
2: Op greed, inderdaad.
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
2: En we gaan dus eerst zometeen luisteren naar de Suicide Machines met een industrie waar echt het grove geld in omgaat. Zeker tegenwoordig, maar altijd al geweest. War profiteering is killing us all.
0: Dat is wel... treurige waarheid.
2: Een treurige waarheid, maar wel sick. Want het klinkt zo.
0: Oh.
2: Maar wel sick als je het als nummer zo hoort.

0: Zo.
1: Good, the Bad and the Ugly.
2: Yes, van hun nieuwe plaat November Boys. Eerder dit jaar uitgekomen. New Kids on the Blockchain. Ik vond dat wel gepast in het kapitalistisch thema.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk best wel een tijdje best wel een ding geweest. Al die coins en al die online betaalmiddelen en zo. En die rug pools en al dat soort dingen. Meme coins. Trump die met een of andere Trumpcoin komt.
3: Ja,
2: iedereen een compleet erbij. Night, NFT's.
3: Ja.
2: Helemaal die wereld. Ik heb het idee dat nou wel een beetje wat meer gaan liggen is, zeg maar.
1: Nou ja, de Bitcoin en Ethereum zijn nog steeds wel...
2: Bitcoin nog wel,
3: volgens mij gaat daar nog steeds heel veel geld in om.
1: Ja.
2: Ja, maar dat is ook een wereld op zich, hè. Dat is ook echt wel zo'n... Ook zo'n beetje een bro-culture, heb ik het idee.
3: Crypto-bro.
2: Crypto-bros, inderdaad. Ja. En guys die zeggen, ja, je moet hierin investeren, want goede return on investment. En,
1: maar er zijn echt mensen dik miljonair van geworden, van die
2: maar ook binnen een halve dag weer blut.
3: Ja, precies. Er zijn mensen rijk mee geworden, maar ga dan ook even kijken hoeveel mensen daar geld aan verloren hebben uiteindelijk.
1: Absoluut.
3: Meer want dat wordt dan geworden. Niet benoemd, hè. Alleen het succes
2: is,
3: wordt benoemd.
2: Het is gewoon op hoog financieel niveau gokken.
3: Ja.
2: Eigenlijk. Het is gambling.
1: Ja,
2: een bepaalde manier van gokken. En ook daar kun je aan verslaafd raken. Dus het is, ik vind het een hele heftige cultuur, zeg maar. Want het is echt wel een cultuur.
3: Ja,
2: zeker.
3: Ja, en het is zo in Amerika zo totaal ongereguleerd, zeg maar. Alles kan, alles mag. Maakt allemaal niks uit. Ik heb het idee dat het hier in Nederland iets beter gereguleerd is, maar...
1: Ja, maar
3: iets beter.
1: Omdat de blockchain niet is gebonden aan banken, is het natuurlijk wel heel erg links ook misschien.
2: Ja, dat is juist wat ik wilde zeggen. Eigenlijk in oorsprong was bitcoin of dat soort betaalmiddelen juist heel erg tegen het groot kapitaal, tegen het geregistreerde. Want al het geld wat wij gebruiken staat tegenover fysiek goud.
1: Ja, want dat is gewoon hoe het werkt, hoe geld werkt.
3: Ja, ik weet niet of dat nog per se zo is.
1: De goudstandaard is al lang
3: de goudstandaard is er volgens mij niet meer. Maar nee. ik snap wel wat je bedoelt. In principe gaat het over echt geld.
2: Echt, je hebt echt geld in mijn optiek. En crypto is in mijn optiek geen echt geld. Omdat het zo volatile is, zeg maar, zo wisselend, zo fluctuerend.
3: Ja.
2: Dat het op elk moment van de dag zelfs anders kan zijn. En iets anders waard kan zijn.
3: Ja, zeker.
2: Dat het zo onvoorspelbaar is.
1: Maar de opslag ligt niet bij de bank. En dat is wel goed.
2: Dat is
1: de wacht bij de bank is weg.
2: Het is een gedecentraliseerde zaak. Maar het is wel ook een finite bron, toch? Want er zijn maar zoveel combinaties van... zeg het eens. Ja, nullen en enen zeg maar, die er zijn, die er bestaan. Daar zit een finite aantal aan, toch?
1: Ja, ik weet,
3: we te weinig van deze materie.
1: Ik weet wel misschien dat de hele blockchain kan je gewoon... Dit is maar 600 gig, hè? Iedereen kan gewoon heel de blockchain die er nu is...
2: Ja?
1: Kan je downloaden en dan...
2: En gewoon op een externe harde schijf zetten.
1: Ja. Zo alle informatie met alle transacties zetten. Het is niet dat je daar geld hebt, maar...
3: Dat je maar het wordt wel... je hebt toch dat minen en zo? Dat is toch wel...
2: Dat is super slecht voor alles.
3: Ja, precies. Super slecht. Voor alles. Niet goed. Doen we niet. Willen we niet.
2: Ja, want er zijn inderdaad mensen die van die crypto mining rigs, heet dat al.
3: Ja.
2: Dat is dus het ding. In het begin van die crypto waren er nog niet zoveel van dat soort combinaties, zeg maar. Hè? Want je genereert een combinatie van nullen, enen of wat het dan ook is. En dat is dan een uniek iets waar je mee zou kunnen betalen, zeg maar. Daar staat dan iets tegenover, waarde tegenover. En hoe unieker die waarde is, hoe meer waard die waard is. Volgens mij werkt het zo.
1: Om dat te genereren... Dan kreeg je vroeger een bitcoin voor. Ik weet of het nog steeds één bitcoin, maar ik weet niet of het nog steeds zo is. Hè. Maar dat was in het begin, als je dus een blok unlockte met dat minen...
2: Ja.
1: Dan kreeg je dus, dacht ik, eerst een bitcoin.
2: Ja, maar de waarde van een bitcoin, die fluctueert dus heel erg. Maar dat heeft dus te maken met hoeveel... computing power er nodig is om een bitcoin te genereren, volgens mij. Volgens mij werkt het zo.
1: Ja,
2: als iemand weet hoe het precies zit,
3: bel ons.
2: Bel ons. Het nummer staat in beeld, 013-534-1344 uit mijn hoofd.
1: Ja.
2: Of anders chat even in op twitch.tv/ in het live. Kun je ook gewoon meedoen met de chat.
1: Ja.
2: kun je ons ook gewoon bereiken. Of @le_init op Instagram.
1: Want het is wel echt... ik heb dus in de aanloop naar... Want ik zag dat jij erin had gezet, het nummer. Even opgezocht van wat nou de blockchain is. Het ging wel een beetje duizelen, want het is echt zo complex.
0: Het is best wel bizar. En dat is ook de valkuil, denk ik, een beetje ervan. Omdat het zo complex is dat mensen zich helemaal verliezen in... Omdat ze eigenlijk niet weten waar ze nou eigenlijk aan het handelen zijn. En dat ook wel een soort van ding is van... Oké, mensen kunnen daar op gepraid worden, zeg maar. Van investeer in de blockchain.
3: Ja, sowieso.
0: Ja, maar hoe werkte dat? Ja, maakt niet uit. Gewoon investeren.
3: Gewoon je geld erin doen.
1: Het is met NFT's doen. Hè? Iedereen dook erop.
0: Ja, en nu is het helemaal niks meer waard.
1: Iedereen heeft een stom aapje van 10.000 dollar.
0: Ja, maar dat is... Maar hoe langer je daarover nadenkt, hoe bizarder het wordt. Want op een gegeven moment is het van... Maar wat is dan nog een betaalmiddel? Wat is geld? Wat is... Hè?
3: Ja, zeker.
0: Op een gegeven moment worden betaalmiddelen super abstract, hoe langer je erover nadenkt. Zeg maar.
1: Is het ook abstract, hè? Want absoluut. Wat is waarde? Dat is echt.
3: Ja.
1: Dat is
3: betalen we niet met steentjes of zo?
0: Echt een hele filosofische vraag, inderdaad.
1: Ja, het is een blik wormen die we misschien beter niet bij de vissen kunnen gooien.
0: Hey. Ja, heel goed.
1: Hoe dat vis, shout-out.
3: Ja, cool.
0: Hele grote vissen.
1: Ja.
0: Weet je wat ik super leuk vind? Ik weet niet of je dit hebt meegekregen. Ze spelen weer.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, ze zijn weer aan het optreden. Ze zijn aangehaakt bij de Vans Warped Tour.
1: Aangehaakt.
0: Pun not maybe well intended. Oh, want ze hebben volgens mij minstens zes jaar gesluimerd, zeg maar. Niet opgetreden, niks gedaan.
3: Het is toch ook al wel een relatief wat oudere band, hè?
0: Ja, begin jaren 90 zijn ze opgericht. En toen, ja, jaren 90, begin Zero is heel veel gespeeld. Ook hier in Nederland, ook hier in Europa, overal, nergens.
1: Was het leuk? Tenminste, één keer niet, maar meestal wel.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Ja.
0: Maar nu dus sinds dit jaar zijn ze dus weer aan het optreden. Ik weet niet of ze ook aan het schrijven zijn aan nieuwe muziek. Maar ze zijn natuurlijk gewoon... Ze hebben echt een backcatalog van heb ik jou daar... waar ze nog steeds gewoon op kunnen teren. En al die oude hits, waaronder deze...
3: Ja.
0: Die komen dan natuurlijk ook gewoon voorbij. Er is online gewoon een registratie van die show die ze op Warped Tour hebben gegeven. En het is gewoon echt zoals van ouds. Het is echt oude jongens krentenbrood met die jongens met elkaar. Het is echt, die zijn gewoon weer begonnen met spelen. Ze staan met 9 man op het podium. Het is gewoon feest en gewoon party. Cool.
3: Ja, heel gaaf.
0: Superleuk. Heb jij ze wel eens live gezien?
3: Nee. Nooit gezien.
0: Ik hoop heel erg dat ze nu ze er een nieuw leven in zit, dat ze ook weer buiten Amerika gaan toeren.
1: Volgend jaar.
0: Misschien naar Brakrock volgend jaar. Dat zou wel echt een hele, hele goede headliner zijn.
1: Ja.
0: Dat zou echt wel een gedroomde headliner zijn, ja.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Wie weet.
0: Als ze daar zijn, dan ben ik er sowieso bij. Dat kan ik je wel vertellen.
1: En na Real Big Fish, Hart voor Weinig.
3: Ja. Greed.
1: Hoe kom je
0: bij Hart voor Weinig?
3: Ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Zeg het maar gewoon.
3: Ik heb aan ChatGPT gevraagd van... hey, geef mij eens even goede input voor deze show. Okay. En kwamen ze eerst met relatief bekende bands aanzetten. Mm-hmm. En ik zei van ja, maar ik ga bij deze gasten. En die weten echt hun dingen over dit soort muziek. Mm-hmm. En toen kwam je dus met Hart voor Weinig aan.
0: Vind ik heel vet, want ik heb ze ooit wel eens gezien.
3: Okay.
0: In een kraakpand in Den Bosch. In de Dolle Tol.
1: Vet.
0: Wat een kraakpand was wat ergens achter een van de poortjes zat. Een van de oude, volgens mij inmiddels gesloopt gebouw. Volgens mij komen ze uit Utrecht. Dit is dus een Nederlandse band.
3: Ja.
0: De naam zegt het al wel. En inderdaad, staunchly leftist. Dus,
3: zeker. Ja.
0: Echt een hele gave band. Ik dacht echt van, hoe kom jij nou bij die band terecht?
3: Ja, ja.
1: Dat is lekker obscuur.
3: Het moest obscuur zijn. Dat was heel duidelijk in de prompt gezet. En dat is goed gelukt.
1: Nice.
3: Ja.
0: Maar hoe verenig jij jou over het algemeen... Je voelt deze vraag aankomen. Ja. Want ik weet dat jij bijvoorbeeld bewust bepaalde grote corporaties niet steunt.
3: Ja, het klopt. Ja, dat is echt heel bewust. Ja.
0: Waar je heel bewust in bent.
3: Ja.
0: Maar dan kies je wel voor om een prompt in een AI-module te gooien.
3: Ja.
0: Wat is daar dan je redenering voor? Is dat...
3: Ik denk Toch, ja, gemak. Gemakzucht. Okay.
0: Elke reden is er is geen fout antwoord.
3: Nee,
0: hè? Maar
3: weet je, het werkt
0: benieuwd.
3: Gewoon ontzettend goed. Mm-hmm. En daar vind ik wel heel erg fijn. Ik zou er anders nooit bijvoorbeeld bij Hart voor Weinig uit zijn gekomen. Het helpt me soms wel in mijn werk of dagelijks leven. En er is veel kritiek op de AI, of op AI en terecht ook. Maar het brengt ook wel echt iets met zich mee. Dus daar maak ik op dit moment wel gebruik van. Ik hoop heel van harte dat er snel een EU AI gaat komen die ook echt goed functioneert. Ik weet dat ze daarmee bezig zijn.
1: Ideologische sturing misschien die erin
0: zit. Die wat meer ethisch verantwoord is, wil je zeggen.
1: Nou ja, kijk, je kan een AI-agent maken en daar kan je gewoon allerlei vereisten in stoppen. Mm-hmm. Dus als de maker van een bepaald groot AI-model bepaalde dingen zegt van oké, iedereen die iets vraagt, moet deze kant gestuurd worden. Ja. Dan kan het AI dat gewoon doen.
3: Ja. Ja. Nou ja.
1: Dus dat is, ja.
2: Ja, dat zeg ik. Iets meer ethisch verantwoord als in neutraal. Neutraler in plaats van...
3: Dat zou sowieso fijn zijn. Ik denk dus dat het al heel goed zou zijn als we afstappen van Amerikaanse tech en überhaupt Amerikaanse invloed. Dus omdat daar het groot kapitaal...
2: Technologisch onafhankelijk.
3: Ja, worden. Zeker. Ja,
2: niet alleen technologisch overigens.
3: Nee. Op alle gebieden. Dus ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn. En nou, dat doe ik op dit moment dus op het gebied van AI nog niet aan mee.
0: Ik wou zeggen, wil je dan niet zelf een beetje een sell-out?
3: Ja, misschien heb ik hem daarom wel erin gezet.
0: Ja. Nou, laten we even dansen dan.
3: Ja, leuk.

0: Ja. Weer een stukje Duitse inbreng van mij. Ja, dat is wel waar het op neerkomt. En ze zingen eigenlijk over dat ze in een, volgens mij in een fabriek werken. En dat zij als arbeiders dus het bruto sociaal product verhogen. En dat is waar ze goed voor zijn.
1: Ja, ja. Zeg maar de working bees, zeg maar.
0: Ja,
1: de,
0: ja.
1: Ja, ja. The workers rise above, een beetje dat sentiment.
0: Ja, zeker, zeker. En inderdaad, dat allemaal maar dat ze eigenlijk allemaal onderdeel zijn van de winst van de baas.
2: Human resources.
0: Ja, ja, ja, zeker, zeker.
2: Eigenlijk een hele duistere term, human resources management.
1: Tim, ik hoor jou helemaal niet.
3: Nu wel?
0: Ah, ja.
3: Kijk. Human resources management, dat heel erg duistere term is eigenlijk.
0: Dat is het wel, ja.
1: Gewoon een menselijke bron.
3: Gewoon dat eigenlijk de mens het enige is, nut is om kapitaal te vergaren.
0: Oeh, ja.
3: Ik vind dat heel duister eigenlijk.
1: Maar weet je dat ook eigenlijk, als human resource als onderdeel van een bedrijf is er eigenlijk nooit voor de medewerker, hè?
0: Nee, volgens mij is deze afdeling er omdat er wet en regelgeving is. Dat is eigenlijk de enige reden waarom deze afdeling er is.
1: Eigenlijk, ik heb het idee, het ligt eraan natuurlijk een beetje van het formaat van het bedrijf, maar vaak is het bij grotere bedrijven. Een grotere bedrijf bestaat een human resource om vooral te zorgen dat het bedrijf buiten schot blijft.
3: Dat weet ik niet.
1: Stel je hebt een dispuut tussen een medewerker en een bedrijf.
0: Ja.
1: En de medewerker vindt dat het bedrijf dat die onrecht aan is gedaan. Dan is eigenlijk een human resource niet bezig om de rechten van de medewerker te beschermen, maar te zorgen dat het bedrijf buiten schot blijft.
3: Of is
1: dat te kort door de bocht?
0: Het is te kort door de bocht, denk ik. Maar
1: er zit wel een kern van waarheid.
0: Ja,
3: ik snap wat je bedoelt.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar het is vooral inderdaad omdat we gelukkig wet en regelgeving hebben op het gebied van arbeid.
1: Ja.
0: Daar moet het bedrijf aan voldoen. En dat is gewoon dusdanig veel dat daar een hele afdeling voor nodig is.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar die zullen wel, ja, dat is ook een klein beetje mijn ervaring, maar goed. Die zullen eerder in de vrije markteconomie kiezen voor het belang van het bedrijf.
1: Dat is wat ik bedoel.
0: Dan voor het belang van de werknemer.
1: Ja, dat is wat ik bedoel.
0: Want die zijn vervangbaar.
1: Juist.
3: Daar heb je ook vakbonden.
0: Zeker, juist. Ja.
1: Ben je lid?
3: Ja, zeker. Ben je lid?
1: Nee. Maar het moet wel.
3: Jongen met de linkse rakker. Die
1: maar het moet wel.
0: Ja, ik ben ook wel erg pro-vakbond.
3: Ja, zeker.
0: Ik bedoel, dankzij de vakbond hebben wij 8-urige werkdagen. Hebben wij 5-daagse werkweek. Hebben wij vakantie. Ja. Hebben we ouderschapsverlof. Dat soort dingen.
1: Eens. Ik herken mijn mankement.
3: Oei, ik zit bij FNV.
0: Ik ook. Ja.
3: Lekker. Ja. Die zijn wel de hardste van het stel.
1: Nou, in deze groep kan ik zeggen dat...
3: ja. Sorry? Ja.
1: Wie ook altijd wel hard gaat.
3: Talco, ja. Danza del Atuno Rosa.
1: Wist je trouwens dat zij ook gingen... Zij zijn ook meegegaan op de laatste NoFX Tour.
3: Oh.
1: Ah, ja, dus de laatste 40 songs, 40 cities... Tour van de NoFX afscheidstour stonden zij ook op het programma bij een van de shows in Eindhoven.
3: Vet. Echt een hele linkse band, echt partisanenliedjes.
1: Ja, klopt.
3: En het nummer zo meteen gaat over een situatie waarin eigenlijk iedereen een beetje is verzaakt. Dus eigenlijk niemand die strijdt meer voor zijn Italianen. Idealen. Niemand strijdt meer voor zijn idealen. Dus iedereen is gewoon een meer grijs en zwak geworden.
0: Okay.
3: En dat is dan eigenlijk een heel vrolijk liedje die eigenlijk gaat over de
1: aftakeling
3: van de activistische mens.
0: Oké.
3: Okay. Dus,
1: dat is meestal bij op zondagochtend, zeg maar.
3: Ja.
1: De aftakeling van de socialistische mens.
3: Ja. En daarna gaan we door naar Duitsland. De revolte springen, weer scheißen auf carrière. Een liedje wat gaat over carrières en hoe zij daar tegenaan kijken. Maar eerst de Talco met de Danza del Autuno Rosa.

0: Yes.
1: Ja, boycott over Che Guevara.
2: Ja, deze komen ergens uit Latijns-Amerika, deze band.
1: Ja.
2: Ik weet niet precies welk land ze exact komen. Misschien kunnen we dat even vragen.
1: Niet uit Cuba in ieder geval.
2: Nee, niet uit Cuba. Nee, dat is één ding wat duidelijk is. Als er een land een moeilijke verhouding had met Che Guevara, was het inderdaad wel Cuba. Iets met varkensbaai-incidenten en zo.
1: Ja, ja, of juist goed, hè. Daarnaast ging het toch goed.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, weet je, beginnen over Che Guevara is een soort blik opentrekken uit onze jeugd dat eigenlijk nooit meer ophoudt, hè. Dat is toch wel een belangrijk...
1: Ja, het profielwerkstuk van de middelbare school.
2: Dat hebben wij gedaan met Che Guevara.
3: Oh, wat vet.
2: En weet je waarom? Omdat wij toen heel veel mensen met... met het gezicht van Che Guevara erop. En dat wij niet wisten wie dat die man nou eigenlijk was. En waar die voor stond.
3: Aha.
2: Weet jij een beetje wie of wat?
3: Ja, je moet me nou niet vragen om hier even de geschiedenis
2: Nee, hoeft ook niet. Je hoeft ook geen TED-talk te geven. Maar...
3: Nee, maar ja, een beetje.
2: Ja, hij wordt afgeschilderd als een revolutionair en een vrijheidsstrijder. En dat was hij op zekere hoogte ook wel. Maar was ook wel. Er zaten wel wat
3: rafelrandjes aan, hè?
2: Wat zwarte zijdes aan, inderdaad. Ja, dus dat is een interessante dynamiek.
1: Ja, maar iedere vrijheidsstrijder heeft toch wel wat op zijn kerfstok, waarschijnlijk.
2: Ja, ja zeker. Ja. Zeker wel.
3: Ik denk het wel.
1: Ja, die ook bloederige handjes heeft. Nou, Barbara Day?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar dit is ik vind dit heel erg tof. Dit is folk uit echt oud. Dit is, ik meen echt jaren 30, 40, zeg maar. Zij was echt... heel gewaagd met de dingen waar zij over zong. Dit nummer, I Hate the Capitalist System. Nou ja, dat spreekt redelijk voor zich.
3: Zeker.
2: Maar was wel echt in de tijden dat echt nog wel van sprake was. Dat het capitalist system, zeg maar, er was. Zij heeft ook veel nummers die gaan over de werkers die worden onderweg geschoffeld. En over... mensen in het leger die voor het karretje worden gespannen van de leiders. Dat, van dingen die ze eigenlijk niet willen en zo. Best wel revolutionaire vrouw die zich best wel fel uitsprak over dingen waar zij dus echt niet mee eens was.
3: Waar komt zij vandaan?
2: Dit is Amerikaans.
3: Amerikaans, ja, oké. Ja. Ja.
2: Dus daar was echt wel wat om over te schrijven, zeg maar. En het is echt old-timey folk, zeg maar. Dus het is echt wel jaren 30, 40, zeg maar. Dus het is echt wat... Voor ons moderne oor klinkt het wat gedateerd.
3: Ja.
2: Maar inhoudelijk gezien is het wel echt fel. En ik kwam dit toevallig tegen bij iemand die dit ergens ook online postte. Van, hey, dit is cool. Volgens mij was het een foto van dat LP waar dit op stond. Ik dacht, oké, dat ga ik eens even checken. En toen viel het op zijn plaats met dit thema. Dacht ik, nou, dit ga ik al even meenemen. Het is heel erg cool.
3: Ik ben heel benieuwd.
2: Daarna Apes of the State. Dit komt van hun nieuwe plaat. Je hebt de titel van het album toevallig voor je neus?
1: Ja, zeker. Nothing Makes Sense Anymore.
2: Ja, dat album is dit jaar uitgekomen. En dit is, voor jouw referentiekader, een beetje een Europese take op Days and Days.
1: Oh, cool. Oké.
2: Heel erg pro-socialistische, linkse, ik zou haast zeggen, crusty.

0: precies pin. Ik zeg nou 30, 40, maar het kan ook 50, 60 zijn. Dus dat is het een beetje.
1: Zal ik even kijken wanneer het zou
0: kun jij dat misschien
2: verduidelijken? Het wordt anders wel een behoorlijke spread. Spread, hè?
3: 73.
0: Oké, okay, veel later.
1: Even iets
0: gevoelsmatig?
2: Trekkenek.
4: Top. Ja. Hey, kunt niet alles weten, hè?
2: Nee.
0: Maar het is wel diezelfde
2: het is wel
0: vibe.
2: Oud.
0: Het is oud. Okay. Het is oud, maar het is wel... Het schopt
2: ja.
0: In een muzikaal genre wat je misschien niet zo snel zou verwachten.
1: Cool. Dus laten we luisteren.

0: In it for the money.
1: In it for the, we're only in it for the money. We're only in it for the dodgy politics. We're only in it for the money. We're only in it for the chicks. De Skin Flicks. Het is een band die zich muzikaal best wel eentje buur speelt bij bands. Inderdaad als Coxperrer, Evil Conduct. Beetje die Oi uit de Britain. En Skin Flicks refereert natuurlijk aan de natuurdocumentaires, hè?
2: Ja.
1: Ah, die men pleegt in solidariteit te kijken, zeg maar. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ik begrijp het.
1: Daarvoor dus nog Apes of the State. Love Song for the Class War. Nou ja, als er iets is wat thematisch gezien thuis hoort in dit thema, dan is dat het wel. Het hele album staat vol met dat soort nummers die lekker snel, pittig, folky schuren tegen de gevestigde orde. Dus echt de moeite om dat eens op te zetten.
3: Klasse.
2: Sowieso echt een klasse strijd. Ja, wel, we hebben wel een heel geëngageerde uitzending vandaag.
1: Ja, fijn.
2: Dat is wel leuk, ja.
1: Mocht je zelf ook iets vinden van iets en je kijkt en je luistert, laat het vooral even weten. De lijnen staan open. 013-534-1344.
2: Ja.
1: Mocht je bellen spannend vinden, kun je ook gewoon een chatje sturen via twitch.tv/leinitlive. Allemaal aan elkaar. En kleine letters. Of je kunt ons op de Instagram bereiken. /init. Kun je ons gewoon DM'en. Slide in de DM's.
2: Ja. En we hebben de chats stromen vol. Maar we beantwoorden alles.
1: Ja, zeker. We lezen alles.
2: Oh, okay. We nemen ook op.
1: Absoluut.
2: Als je belt.
1: Kun jij nog even het 06-nummer?
2: Zeker.
1: Voor het sms, voor het WhatsApp.
2: 06.
3: Er is volgens ook wat. Oh, sorry.
2: 06.
3: Sorry.
1: Kun je nog één keer sorry zeggen?
3: Sorry.
2: Ja. Maar als ik begin, nou, dan pas sorry. 06.
3: Sorry.
2: Ja.
1: 06?
2: 47609897.
1: Yes, nice, thanks.
2: Ja.
1: Voor de mensen die geen pen en papier bij de hand hebben, zeggen we dat straks gewoon nog een keer. Ja. We zitten alweer in het laatste half uur, Tim. Godverdomme, het gaat snel.
2: Het gaat heel snel. En over 2 weken ben ik er zelf niet. Ben ik in Portugal.
1: Ik wel. Dan hebben we het over, laat maar vast even zeggen, het thema dan is Creepy Crawlies. Het gaat over insecten en allerlei aanverwante, griezelige kruipbeestjes. Want dan hebben we de jongens van Antpile op bezoek. Die hebben eerder dit jaar een nieuwe plaat uitgebracht. Een nieuwe EP. Hun eerste EP, overigens ook. Goede sludgy hardcore. Best wel cool. Jeroen Massouer op de drums. Die schuift dan bij ons aan om daar wat meer over te vertellen. Dus dat dan. Weet dat in ieder geval. Ja. Dat is 6 september. Nieuwe maand, nieuw thema, nieuwe gasten, nieuwe show. Zelfde presentatie.
2: Ja, en een keer daarna hebben we niet.
1: Dan zijn we er even stil.
2: Nee. Ja.
1: Dus dan zijn we er in oktober weer.
2: Ja.
1: Mijn eerste september nog. En deze rest van de show.
2: We zijn nog steeds niet klaar natuurlijk.
1: Nee, zeker. Wat hebben we nog?
2: Tim? Tijd voor iets hards en vuigs en smerigs.
1: En qua muziek ook.
2: Ja. Hey. Ja, Nasum of Nasum.
1: Ja.
2: Time to Act. En daarna Sicker Sea met First World Anxiety. Het is een heel kort blokje, dus even genieten en dan zijn we zo
1: weer. 3 keer knipperen en we zijn weer terug.
2: Ja, precies. Maar eerst is Nasum met Time to Act.
1: Hoi.

0: Blood Duster, We Are The World Police.
1: Ja, dat van is het album. Stof tot nadenken, hè?
0: Ja, van het album Kunt.
1: Kunt, zo heet het album.
0: Ja.
1: Ja, zo kun je ook een album noemen, ja.
0: Ja.
1: Oh, oké, okay. Interessant.
0: Ja, leuk. En daarvoor Secrecy, First World Anxiety.
1: Hoe past dat dan in dit thema?
0: Nou ja, kijk. Een van de grootste problemen die in de moderne tijd, de westerse wereld, naar boven poppen. Uh-huh. Ook de anxiety erbij hoort.
1: Oh, zo.
0: Vindt zijn wortel wel in het kapitalisme misschien.
1: Okay. Dus je wil zeggen, anxiety heeft zijn wortels in het kapitalisme, omdat je angst hebt om niet meer te kunnen leven, want je hebt geen baan meer of weet ik veel wat. Of iets valt iets weg, waardoor je dus in een soort cirkel
2: valt. Valt anxiety dan ook te koppelen aan vervreemding?
0: Hoe bedoel misschien je
2: vervreemding?
0: Wel.
2: Ja.
0: Misschien wel. Misschien ook niet. Ja, wat voor anxiety het is.
2: Ja,
1: hoe bedoel je vervreemding?
0: Want anxiety is ook wel een groot begrip natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, vervreemd. Vervreemd zijn van je eigen gevoelens. Vervreemd zijn van hetgene wat je maakt, je baan. Is ook wel weer een heel groot...
0: Marxistisch idee, de vervreemde arbeid.
2: Ja, zeker. Precies. Dat je dus,
1: komt hij toch weer op de kijk in de kamer, Max. Jij zei al van tevoren, we gaan er een keer op uitkomen.
2: Ja, zeker. Ja. Maar inderdaad, dat je vervreemd raakt van je arbeid. Hè. Dus vroeger werd iemand maakte een stoel en die maakte van begin tot einde een stoel. Uh-huh. En dat proces...
1: Stoelen maken.
2: Sorry?
1: En dat was dus de stoelen maken.
2: De stoelen maken, ja. En dat proces is zo gemechaniseerd. En het enige wat jij nog doet is bij wijze van spreken...
0: Een boutje draaien.
2: Ja, en ergens op het knopje duwen. En jij bent dus totaal vervreemd van het product. Dus eigenlijk van je eigen arbeid. Jij, die stoel...
1: Je bent een radar in een systeem.
2: Ja,
1: in plaats van
2: even heel simpel gezegd. Ja.
1: Korter de bocht. Ja.
2: Oké, ja. En daar zou ik misschien wel anxiety van kunnen krijgen. Of iemand zou daar anxiety van kunnen krijgen. Mm-hmm. Van het dus vervreemd zijn van waar je nou daadwerkelijk mee bezig bent.
1: Ja, oké.
0: En ook nog eens een keer dat dan jouw arbeidsproduct wordt uitgedrukt in geld, in loon. Mm-hmm. Dat werkt die vervreemding alleen nog maar verder in de hand. Omdat het zeg maar een waardeschatting is van je arbeid die eigenlijk niet... op die manier op waarde te schatten zou moeten zijn.
1: Arbeid wordt iets abstracts uitgedrukt in geld, bedoel je het zeggen?
0: Ja, en de arbeid zelf, maar ook zeg maar wat er voor die arbeid terugkomt. Dus het loon. Dat is eigenlijk een dubbele vervreemding wat er dan in zit.
1: Oké, okay, ik vind het wel een pittige kost even zo. Je moet even het proces.
0: Ja.
1: Ik snap wat je daar je heen wilt, inderdaad. Eigenlijk wat je wil zeggen is, we zijn allemaal maar wat aan het doen om maar geld te verdienen. Maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?
2: Ja,
0: dat is de
2: dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ja.
0: Ja.
1: Heeft het nog wel nut? Is het toch wel, doen we het maar omdat we het moeten, omdat we in het systeem zitten? Of heeft het echt nog meerwaarde?
0: Geld genereren voor degene die de productie...
1: Voor het grote kapitaal, voor die grote vijf bedrijven die alle vingers in allerlei andere industrieën hebben.
2: Hm. Ja.
1: Wie absoluut wel weer vingers in de pap hebben trouwens... En daar ben ik heel blij
0: dood,
1: mee.
0: Toch? Die zanger is toch dood?
1: Ik ga het nu vertellen hoe het zit.
2: Oh.
1: Want Smash Mouth, een van mijn favoriete bands. Met een van mijn favoriete nummers alle tijden. All-Star, dat is geen geheim. Hun originele zanger is een aantal jaar geleden overleden. Helaas. Hij allerlei omstandigheden van zijn eigen creatie, laten we het zo zeggen. getroubleerde persoon. Maar de band heeft nu een nieuwe zanger. Met goedkeuring overigens van de oudzanger. Toen hij nog leefde, is die nieuwe zanger erbij aangesloten. En heeft hij daar eigenlijk gewoon goedkeuring voor gegeven. Van oké, ik vind het top dat jij dit over gaat nemen. En nu hebben ze in de laatste twee weken of zo... is er dus een nieuwe plaat uitgekomen van Smash Mouth. Een helemaal nieuwe, allemaal geen covers of niks. Eigenlijk allemaal originele nieuwe nummers. En ze zijn daarmee. Ze waren al langer bezig met nieuw werk schrijven. Sinds dat die nieuwe zanger er dus bij is. Na het overlijden van die andere. Maar ze waren een beetje aan het worstelen met welke kant ze nou eigenlijk op wilden, muzikaal gezien. En toen zei hun producer van. Ja, maar ga nou gewoon eens terug naar de basis. Ga nou eens terug naar eigenlijk de meest succesvolle periode van Smash Mouth. In de tijd van Walking on the Sun en All Star en al die dingen. Die albums die toen uitkwamen. Zet jezelf in die mindset, in die muzikale sfeer. En ga daar op die manier een nummer schrijven. En dat hebben ze gedaan. En daar is dus nu een album uitgerold. Met een titel die ik even niet paraat heb.
0: Mercury Comet.
1: Yes. En het is echt gewoon weer een ouderwetse Smash Mouth plaat. Met echt die soort ska-punk-achtige surfy invloeden. En het is een andere vocalist dan dat je verwacht. Maar het werkt echt heel erg goed. En het is echt heel erg vet. Daarna nog een band die ik niet eigenlijk wist dat ze überhaupt nog bestonden. AJJ, die vroeger Andrew Jackson Jihad heette, maar hun naam hebben veranderd vanwege
0: Jihad
1: sociale...
0: Jihad is toch niet handig?
1: Sociale...
2: Dat is wel begrijpelijk.
1: Zaken, ja. Hun nieuwe plaat die komt volgende maand uit op 25 september. Die gaat Dirty Old Power heten. Daar is dit zo meteen de eerste single van. En die heet Flamethrower. Uitgesproken als Flamethrower, maar... En dat is ook redelijk de hoofdmoot van de chorus. Redelijk catchy, ook een beetje folkpunky. En dat sluit hier lekker op aan. Maar eerst is Smash Mouth met Face in the Crowd van hun laatste album.
0: Oh, sorry.
1: Dat was hun laatste album.

0: Ja.
1: Cocksparrow.
0: Frontline Heroes. Deze komt van de Split 7 Inch die ze hebben uitgebracht met Die Totenhosen. Gelimiteerde oplage, gekleurde persing op vinyl. Ter ere van eigenlijk 100 jaar punk, want Cocksparrow bestaat 55 jaar en Die Totenhosen al 45. Dus samen 100 jaar aan punk.
2: Oude knoken, die Cocksparrow.
0: So. Oude knoken. En nog steeds met een groot deel van de originele line-up, hè? Vergeet dat niet.
2: Gaaf.
0: Ze gaan dus ook een paar shows geven samen in Duitsland, waar ze dus samen spelen. Ter ere van daar is deze single dus uitgekomen. En deze
2: november
0: track
2: in Nederland.
0: In november. Oh ja, op...
2: Met Sound Revolution.
0: Sound Revolution.
2: Calling, één van de twee.
0: Eén van de twee. Ja, fucking coole band om te zien. Als je ze nooit hebt gezien, ga ze zeker een keer kijken.
2: Ze gaan wel stoppen, toch?
0: Cocksparrow zou eigenlijk met de laatste tour bezig zijn. Volgens eigen zeggen. Maar goed, als dat net zo'n laatste tour is als Kiss, dan duurt dat nog wel 5 jaar.
2: Oh ja. Ja. Die zakken nog verder met een solo-project.
0: Ja, wie weet. Wie weet. Wie in ieder geval niet veel verder gaan, zijn wij vanavond. Want dit was eigenlijk een van de laatste nummers van deze uitzending.
2: Ja,
0: tel
2: Rob,
0: al eerst.
2: Rob.
0: Bedankt voor het aanschuiven. Bedankt voor je input. En bedankt voor de interessante materie om even eens over te bomen.
3: Ja, leuk dat
2: ik
3: er nog
2: zijn. Dus oh. Ja, nu zeg ik het wel.
3: Ja, leuk dat ik er mocht zijn.
0: Leuk met de microfoon.
3: Dank je wel.
2: Ja, goed dat je er was. Ja. Ik ben er pas over een maand weer. Nick is er wel over 2 weken weer.
0: Over 2 weken zijn we hier dus met Creepy Crawlies. Met Antpile in de studio. Luisteren we nog even naar een stukje Mulheim Asocial?
2: Ja, scheiß cultuur, scheiß identiteit.
0: En dan is het ook weer tijd.
2: Ja, dat is weer tijd. Op de gang tot over 2 weken.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

van de klok, tikt de ruiten van je rok, roept de kippen op de stok, de haan kraait, goedemorgen. De tijd tikt de uren in het rond, tikt de bladeren op de grond, trekt de zon omhoog, de maan omlaag, de haan kraait, goedemorgen.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.